van Balmain. Gekke oudje, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Prakashendi, pak je snauw. Ik ben aan